leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

Tenmidden in de Vlonders, weggestoken tussen de sperrebossen, ligt er een klein derpje. Verdeeld in alle kleine boerderijkjes, uit hier wat groter dan het andere, natuurlijk. En op een daarvan, daar woont er een wilde boerendochter. Ze past alleen maar op de venten. En die jongen van haar neef is de dien ze hier doet gerne. Maar ze zien nog niet staan. Hij heeft er pourtant een liedje van gemokt. Met heel schone woorden. En als dit zoveel voorbij haar deur gaat, en hij ziet er licht nog branden, dan stikt hij zijn handen diep in zijn zakken. En met zijn kop een beetje naar beneden, zingt hij zijn liedje. Verheur. Verheur!

Maar ja, wat doe eraan? Zie een zot geweld, dat valt het zomaar niet stille. En elk jaar, met potten van de boom, begint dat opnieuw. Hun ruwen schieten vier. Ze moeten dat hier stil nemen. Ze wilden zijn wilden. En dan is dan hier stil. Maar zijn vier, dat is ze goed niet te zien. En als de Chauvis voorbij de deur gaat en hij ziet er licht nog branden, dan stikt hij zijn handen diep in zijn zakken. En met zijn kop een beetje naar beneden zingt hij zijn liedje. Verheur! Verheur!

en de jorn ging voorbij. En ze wiert zij 29. En ze kwam hier van de messen alleen tussen de velden op een welen. En hij zag er. Dat is nee of dat is nooit, paasje. En ieder tenen. En hij zei bij even. Ik zie je gerne. Ik heb er een liedje van gemaakt.

Hij zou goed geluisterd. En binst, dat ze hem een todder gaf, schettige zij met haar gat.

leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

0: Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.
1: Jouw leukste evergreens.
2: Goedemorgen. Geniet van je dag, Ludo.
0: Dit is het Regio Radio Nieuws.
3: Progeria-patiënt en influencer Michiel van de Weert uit Diepenbeek krijgt volgende week maandag een uitvaart in het stadion van KRC Genk. De 28-jarige Genk-supporter overleed eerder deze week aan hartfalen. De plechtigheid vindt plaats op het veld van de CGK Arena. Een wens die Michiel zelf had uitgesproken. Iedereen is welkom om afscheid te nemen. De uitvaart wordt ook live gestreamd. In Hasselt is gisteren herdacht dat het precies 100 jaar geleden was dat het heilig Paterke een laatste rustplaats kreeg in de Middelbroederskerk. Pater Valentinus Pacay werd in 1926 op vraag van de gelovigen overgebracht van het oude kerkhof aan de Kempense Steenweg naar de grafkapel. De herdenking ging gepaard met een viering en de opening van een fototentoonstelling, die nog loopt tot 15 september. We krijgen opnieuw zomersweer. Het blijft droog met veel zon en dankzij zeer warme lucht stijgt het kwik lokaal tot net onder de 30 graden. Er waait een zwakke tot matige oostenwind. Ook de vooruitzichten blijven heet, want morgen wordt het nog warmer, met temperaturen die kunnen oplopen tot zo'n 35 graden. De avond verloopt wel zwoel, met nog lang meer dan 25 graden.

Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

Op de Antwerpse ring ter hoogte van Merksem is gisteravond een gat ontstaan in het wegdek. In de richting van Gent zijn daardoor 3 rijstroken versperd. Er werd een dringende herstelling gevraagd. Het is voorlopig niet duidelijk hoe lang de herstelling zal duren en hoe zwaar de verkeershinder is. Noord-Korea heeft de afgelopen nacht zeker 1 ballistische raket afgevuurd vanaf zijn oostkust, in de richting van de Japanse zee. Dat meldt het Zuid-Koreaanse leger. Het Japanse ministerie van Defensie zegt op social media dat de raket al was neergeschoten, maar geeft verder geen details. Noord-Korea beschuldigt Japan ervan dat het een oorlogszuchtige houding aanneemt, omdat Japan zijn militaire aanwezigheid in de Stille Oceaan aan het opschroeven is. Vorige week lanceerde Noord-Korea ook al een ballistische raket met kort bereik boven de Japanse zee. In de Verenigde Staten worden operaties voor geslachtstransitie en hormoonbehandeling voor minderjarigen binnenkort niet meer vergoed. De regering Trump zegt dat ze die zorg zal schrappen uit Medicaid, het openbare zorgprogramma voor mensen met een laag inkomen. Ook de vergoeding voor puberteitsremmers wordt ingetrokken. De nieuwe regeling gaat in op 13 oktober. Mentale gezondheid voor minderjarigen, ook transgenders, wordt wel nog vergoed. De minderjarigen die al met hormoontherapie zijn gestart, kunnen nog maximaal 6 maanden rekenen op een financiële tussenkomst. Het is een nieuwe stap in een reeks maatregelen van Trump die de rechten van transpersonen in de VS beperkt. Muziekstreamingsdienst Spotify komt met een label dat aangeeft of een artiest met AI gegenereerd is. Volledig fictieve artiesten zullen uit de aanbevelingen worden geweerd. De labels zijn vanaf volgende maand te zien op Spotify, op het artiestenprofiel, in de zoekfunctie en bij nummers in afspeellijsten. De melding heeft alleen te maken met de openbare identiteit van de artiest en dus niet met de manier waarop de muziek werd gemaakt, zegt Spotify. En in de tennis zijn Elise Mertens en Diana Schneider er niet in geslaagd om zich te plaatsen voor de halve finales van het Canadees Open. Het Belgisch-Russisch duo werd verslagen met 7-5 en 6-4 door de Slovaakse Tereza Mihalikova en de Britse Olivia Nichols. In het enkelspel werd Mertens vrijdag al uitgeschakeld, in de derde ronde, door de Japanse Naomi Osaka. We krijgen veel zon vandaag en temperaturen tot 33 graden. De volgende dagen nog wat warmer, dan is tot 35 graden mogelijk. Zaterdag kan het gaan onweren.

weg te dromen bij een maaltijd vol hemelse smaken met een glas diep rode wijn. Om even stil te staan bij het leven. Om even 100% te genieten. Laat je culinair verwennen door ons familiaal team.

0: leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.
1: Jouw leukste evergreens.
2: Goedemorgen. Geniet van je dag, Ludo.
0: Dit is het Regio Radio Nieuws.
3: Terwijl de droogte aanhoudt, slaagt een bedrijf in Boutersum erin om water te maken uit varkensmest en ander organisch afval. Dagelijks produceert het zo'n 200.000 liter gezuiverd water voor landbouwers. Door de grote vraag uit onder meer Limburg volstaat die productie momenteel zelfs niet om alle aanvragen te beantwoorden. Onze wijnbouwers uit de regio maken zich op voor een uitzonderlijk vroege druivenoogst. Door de warme en droge zomer kan er op sommige domeinen al binnen enkele weken geplukt worden. Ondanks vorstschade in het voorjaar zijn de verwachtingen hoog gespannen. De opbrengst zal wellicht lager liggen, maar de kwaliteit van de druiven belooft volgens de wijnmakers uitstekend te worden. We krijgen opnieuw zomersweer. Het blijft droog met veel zon en dankzij zeer warme lucht stijgt het kwik lokaal tot net onder de 30 graden. Er waait een zwakke tot matige oostenwind. Ook de vooruitzichten blijven heet, want morgen wordt het nog warmer met temperaturen die kunnen oplopen tot zo'n 35 graden. De avond verloopt wel zwoel met nog lang meer dan 25 graden.

0: en...
1: Colruyt trakteert. Ja, echt waar. Colruyt trakteert op 10 euro korting. Kom winkelen tussen 10 en 13 augustus en krijg een korting van 10 euro. Geldig bij je volgende winkelbezoek bij aankoop vanaf 100 euro.
2: Voorwaarden op colruyt.be.
3: Ja hoor, een echte gezellige winkel bestaat nog.
4: Er is altijd een Alvo in de buurt.
3: Vers fruit en groente. Echt lekkere beenhouwerij. En keuze uit meer dan 300 streekproducten.
4: Het voelde direct los. En je ziet wat je koopt en dat is altijd kwaliteit en bio's.
3: Dat is Alvo.
4: Dat is Alvo.
3: Elke dag open vanaf 8 uur. Ook op zondag voormiddag. Enkel maandag voormiddag gesloten. Alvo Supermarkt Kortesem. Hasselt Systeemweg 77.

Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

0: Ons land heeft in de eerste maand van de pakjestaks al 42,5 miljoen euro geïnd. Dat blijkt uit cijfers van de douane die HLN opgevraagd heeft. Sinds begin juli betaal je voor een pakje van buiten de Europese Unie 3 euro extra als het minder dan 150 euro waard is. De maatregel lijkt de invoer van goedkope pakjes uit onder meer China alvast te drukken. De douane telde er ruim 1 miljoen minder. Het aantal pakjes boven de 150 euro steeg dan weer met 10%. Het verkeer kan weer vlot door op de E19 richting Gent. Ter hoogte van Merksem was een groot gat in het wegdek ontstaan, waardoor 3 rijstroken tijdelijk afgesloten werden. Het gat is nu gedicht. Vanavond is in ons land een gedeeltelijke zonsverduistering te zien. Het hoogtepunt is om 8:13. Kort voor zonsondergang zal de maan ongeveer 90% van de zon bedekken. Het gaat om de grootste zonsverduistering sinds 1999. Om naar het natuurspectakel te kijken heb je wel een eclipsbril nodig. In het noorden en noordoosten van Spanje, in IJsland en in Groenland is de zonsverduistering totaal. Op het EK Atletiek is de finale van de 100 meter slecht geëindigd voor Simon Verherstraeten. Hij kreeg krampen in de benen en werd 8e en laatste. Verherstraeten komt later nog in actie op de 4x400 meter estafette. Daniel Segers heeft zich dan weer geplaatst voor de finale van de 400 meter. Die vindt vanavond plaats. Cristiano Ronaldo en zijn partner Georgina Rodriguez hebben elkaar het ja-woord gegeven. Dat heeft de Portugese stervoetballer zelf laten weten via Instagram. De ceremonie vond plaats in besloten kring in de buurt van Lissabon. Afgelopen weekend deden nog volop geruchten de ronde dat het huwelijk zou plaatsvinden op het eiland Madeira, waar Ronaldo geboren is. Maar uiteindelijk bleek daar niets van aan. We krijgen opnieuw een zonnige en zeer warme dag. De temperatuur kan stijgen tot 33 graden. Ook morgen en overmorgen blijft het zomeren. We kunnen dan 35 graden halen. Tijdens het weekend wordt het iets minder warm. Er is dan ook kans op regen en onweersbuien.
1: Espresso. Goedemorgen. Koffiekletsen met Ludo Wijnen.

0: Een hele goede morgen allemaal en hopelijk bent u er klaar voor een lekker bakje koffie en een stevige portie leuke muziek.
1: Espresso. Coffee time. Met de Ludowijn.
0: En de koffie, daar moet u natuurlijk zelf voor zorgen. De muziek, daar zorgen wij voor. Muziek onder andere van Tavares, van Roy Orbison en van een zekere Gene Pitney.

Het was de blonde van ABBA die het eerst met deze plaat op de proppen kwam. Wrap Your Arms Around Me heette het in 1981. En twee jaartjes later maakte Bonnie Sinclair er deze Sla je arm om me heen van. En het werd meteen een hele dikke hit in Vlaanderen en natuurlijk ook in Nederland. En nu terug naar 1979 met Kenny Rogers and the Coward of the County.

0: Ja hoor, een echte gezellige winkel bestaat nog.
1: Er is altijd een Alvo in de buurt.
0: Vers fruit en groente. Echt lekkere beenhouwerij. En keuze uit meer dan 300 streekproducten.
1: Het voelde direct los. En je ziet wat je koopt en dat is altijd kwaliteit en bio's.
0: Dat is Alvo.
1: Dat is Alvo.
0: Elke dag open vanaf 8 uur. Ook op zondag voormiddag. Enkel maandag voormiddag gesloten. Alvo Supermarkt Kortesem. Hasselt Systeemweg 77.
2: Diertjes.
3: En wat gaan we daar doen?
2: We gaan naar diertjes kijken.
3: Oh, sinds we bij Tom & Co geweest zijn, is er niet meer weg te houden, hè?
4: Dat is logisch. Bij Tom & Co vind je meer dan 6000 artikelen voor je favoriete huisdier. Hond, kat, konijn, hamsters, cavia's, vogels, aquariumvissen en vijvervissen. Bij Tom & Co vind je alles voor dieren en zelfs levende dieren. Alles, behalve de honden en katten. Tom & Co.
5: Achter Bloemen Thomas in Curinga Hasselt.
4: Alles aan beestige prijzen.
2: Papa!

Een stevig brokje muziek en liefde kan zoet zijn. How sweet it is to be loved by you, Junior Walker. En hij bracht de All Stars mee uit 1966. En de wind komt niet altijd van één kant. Misschien soms wel, zoals bij de Cats.

Succhero, oftewel suiker in het Italiaans. Hij wordt het wel de zwarte stem van Italië genoemd. En heeft u een aantal weken geleden goed geluisterd? Dan weet u wat een zwarte stem wil zeggen. Dat wil zeggen een zware stem. Een zwarte of ook wel eens een bruine stem genoemd. Succhero had er zo eentje en heeft er zo eentje dat we kunnen horen in dit nummer Diamante met Randy Crawford. En nu eentje van onze eigen bodem, van een zekere Peggy. En weet je wat? Ze wil met je trouwen.

Een echte popcorn oldie van de Markets en Bella D'Alena. Daarvoor Spooky and Sue en Swinging on a Star. En het mag af en toe wel een keertje lichtvoetig zijn met Peggy van Eigen Bodem. En ik wil met je trouwen. En nu bij Ludo een plaatje wat er zo zeemzoet ingaat als het maar kan. Wat kan je anders zeggen van Herman Hermits? Something's Happening.

we hadden al heel wat beroemdheden in het programma vandaag. Ja. De zwartste stem van Italië, Sig Sughero, hadden we. En we hebben nu de Belgische Elvis, Bud Blanca. En tout en fumé. En de man is eigenlijk geboren als Norbert Arthur Blanche in 1944. En zoals ik zei, ze noemden hem wel de Belgische Elvis. Nou ja, de vergelijking zou toch wel een klein beetje kunnen opgaan. En nu een man die het helemaal waar maakte in zijn carrière. Roy Orbison, Blue Bayou. I feel-

0: Don't Take Away the Music. En dat was Tim Ferriss uit 1976. En we zijn geen zins van plan om u de muziek af te nemen, hoor. Nee, nee, die blijft gewoon doorgaan hier bij Ludo. Straks na 10 uur is er Geert de Knut met de Lunchbox. En morgen vroeg, om 9 uur, zijn wij er terug.
1: Together again.
0: Tot morgen.

grootste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

0: Ons land heeft in de eerste maand van de pakjestaks al 42,5 miljoen euro geïnd. Dat blijkt uit cijfers van de douane die HLN opgevraagd heeft. Sinds begin juli betaal je voor een pakje van buiten de Europese Unie 3 euro extra als het minder dan 150 euro waard is. De maatregel lijkt de invoer van goedkope pakjes uit onder meer China alvast te drukken. De douane telde er ruim 1 miljoen minder. Het aantal pakjes boven de 150 euro steeg dan weer met 10%. Het verkeer kan weer vlot door op de E19 richting Gent. Ter hoogte van Merksem was een groot gat in het wegdek ontstaan, waardoor 3 rijstroken tijdelijk afgesloten werden. Het gat is nu gedicht. Vanavond is in ons land een gedeeltelijke zonsverduistering te zien. Het hoogtepunt is om 7:45. Kort voor zonsondergang zal de maan ongeveer 90% van de zon bedekken. Het gaat om de grootste zonsverduistering sinds 1999. Om naar het natuurspectakel te kijken heb je wel een eclipsbril nodig. In het noorden en noordoosten van Spanje, in IJsland en in Groenland is de zonsverduistering totaal. Op het EK Atletiek is de finale van de 100 meter slecht geëindigd voor Simon Verherstraeten. Hij kreeg krampen in de benen en werd 8e en laatste. Verherstraeten komt later nog in actie op de 4x400 meter estafette. Daniel Segers heeft zich dan weer geplaatst voor de finale van de 400 meter. Die vindt vanavond plaats. Cristiano Ronaldo en zijn partner Georgina Rodriguez hebben elkaar het ja-woord gegeven. Dat heeft de Portugese stervoetballer zelf laten weten via Instagram. De ceremonie vond plaats in besloten kring in de buurt van Lissabon. Afgelopen weekend deden nog volop geruchten de ronde dat het huwelijk zou plaatsvinden op het eiland Madeira, waar Ronaldo geboren is. Maar uiteindelijk bleek daar niets van aan. We krijgen opnieuw een zonnige en zeer warme dag. De temperatuur kan stijgen tot 33 graden. Ook morgen en overmorgen blijft het zomeren. We kunnen dan 35 graden halen. Tijdens het weekend wordt het iets minder warm. Er is dan ook kans op regen en onweersbuien.
1: Lunchbox. De weetjestrommel van Geert de Knut.

I was made to love her. Dat was Mr. Stevie Wonder, die blinde Amerikaanse zanger, tot 6:30 over 10. Woensdagochtend, 12 augustus. Goedemorgen samen. Die lekkere kop koffie van Ludo Wijnen doet elke dag plezier. Doet deugd, hè. En zullen wij samen naar 12 uur terug doorstappen vandaag. Met onder meer Steve Lawrence. We hebben muziek van Gerard Joling. En zelfs een liedje van Linda de Souza komt eraan. Het is vandaag de Internationale Dag van de Jeugd, straks meer erover. En nu Bart Kuil, en wellicht is dit een liedje om wat af te koelen bij deze warme temperaturen. Mijn winterroosje.

In 1999 hebben de Verenigde Naties deze 12 augustus uitgeroepen tot de Internationale Dag van de Jeugd. Deze dag staat volledig in het teken van kinderen van 15 tot 24 jaar. Dat is de officiële definitie van jeugd door de VN. En wat zij betekenen voor de wereld? De dag is bedoeld voor het ontwikkelen van kansen voor kinderen in zowel rijke als arme gebieden. Het thema is veilige omgeving voor de jeugd. Dat slaat op het belang dat jongeren elkaar moeten ontmoeten in een veilige omgeving. 12 augustus, vandaag de Internationale Dag van de Jeugd.

weg te dromen bij een maaltijd vol hemelse smaken met een glas diep rode wijn. Om even stil te staan bij het leven. Om even 100% te genieten. Laat je culinair verwennen door ons familiaal

Let's Stick Together. Samen met zijn Roxy Music frontman Brian Ferry hier op Radio Ludo en Santo en Johnny daarvoor nog eens bij ons. Vandaag herdenken wij Prins Friso van Nederland op 12 augustus. Straks meer over het leven en het overlijden van Prins Friso hoor je op de radio. En nu nog eens Dean Martin.

0: Een stem die ons raakte. Een talent dat ons inspireerde. Vandaag staan we stil bij de sterfdatum van een icoon met blijvende impact.
1: 12 augustus, vandaag herdenken wij de Nederlandse prins, Prins Friso van Oranje-Nassau, die op 12 augustus 2013 op 44-jarige leeftijd overleed. Hij was de tweede zoon van prinses Beatrix van Nederland en prins Klaus van Nederland en de broer van koning Willem van Nederland. Friso studeerde werktuig, bouwkunde en luchtvaart en ruimtevaarttechniek en bouwde een internationale carrière op in de financiële en technologische sector. Op 17 februari 2012 raakte hij tijdens een skivakantie in Lech bedolven onder een lawine. Door langdurig zuurstofgebrek liep hij ernstig hersenletsel op en bleef hij in coma. Na ruim anderhalf jaar overleed hij aan de gevolgen van het ongeval. Prins Friso wordt herinnerd als een intellectueel, bescheiden en maatschappelijk betrokken lid van het Nederlandse Koningshuis.

Ook al waagden we ons al in de jaren 60, dit was een 50s song. 1959 met Dion en het Teenager in Love op Pluto. Het is 10:30 intussen, goede voormiddag. Jaren 80, toen hadden ze ook heel mooie ballades in de zomertijd. In het Nederland kwam Gerard Joling met A Ticket to the Tropics.

Lulu en de Lovers, hun ontdekking op Eurovisie 1969 met Boom Bang a Bang. En daarvoor is Jimmy Frey bij ons. Vanavond kan je meestappen met Pazar in Hasselt. Pazar zomert, Godsheide in het avondlicht. Als we Godsheide zeggen, dan denken we aan het Albertkanaal, het golfterrein, de universiteit en de Tuibrug. Maar ook de natuur langs de Demer en het kabouterbos langs het kanaal nodigen ons uit voor een verrassende wandeling in Godske. Vergeet zeker je uitpas niet, want je kunt bij Pazar Groot Hasselt puntjes sparen. Samenstappen dus. Meer informatie bij Marina Smolders 0484 98 02 97. Een organisatie van Pazar Groot Hasselt en de deelname bedraagt €2.

Het is een song die vaak op de radio voorbij komt. Niet alleen bij ons, maar ook bij de omgevende radiostations. Juan Bastos met Loop the Love. Maar hier bij Radio Ludo krijgt hij nog een extra tintje hè, tussen al die grootste evergreens. Want hier hoor je mijn krashelder stereo geluid. Bij ons, bij Ludo. Adios amor, kennen we nog in het Nederlands van Corrie Konings. Maar dit was de versie van Frédéric François.

Hier in Vlaanderen had Jimmy Frey een cover op Yet I Know. Het werd een bijzonder grote hit bij ons. Maar dit was de Steve Lawrence met de originele uit 1964. Het is bijna 11 uur. Het regionieuws van 11 uur komt er zo meteen aan met onze nieuwsdienst. In de richting uit met de heuveltjes van Erika van Bart van den Bossen en deze Bellamy Brothers. Let Your Love Flow. Het is een plaat uit de zomer van 1976.

0: leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.
1: Jouw leukste evergreens.
2: Goedemiddag, geniet van je dag, Ludo.
0: Dit is het Regio Radio Nieuws.
3: Progeria-patiënt en influencer Michiel van de Weert uit Diepenbeek krijgt volgende week maandag een uitvaart in het stadion van KRC Genk. De 28-jarige Genk-supporter overleed eerder deze week aan hartfalen. De plechtigheid vindt plaats op het veld van de CGK Arena. Een wens die Michiel zelf had uitgesproken. Iedereen is welkom om afscheid te nemen. De uitvaart wordt ook live gestreamd. In Hasselt is gisteren herdacht dat het precies 100 jaar geleden was dat het heilig Paterke een laatste rustplaats kreeg in de Midderbroederskerk. Pater Valentinus Pacay werd in 1926 op vraag van de gelovigen overgebracht van het oude kerkhof aan de Kempense Steenweg naar de grafkapel. De herdenking ging gepaard met een viering en de opening van een fototentoonstelling, die nog loopt tot 15 september. We krijgen opnieuw zomersweer. Het blijft droog met veel zon en dankzij zeer warme lucht stijgt het kwik lokaal tot net onder de 30 graden. Er waait een zwakke tot matige oostenwind. Ook de vooruitzichten blijven heet, want morgen wordt het nog warmer, met temperaturen die kunnen oplopen tot zo'n 35 graden. De avond verloopt wel zwoel, met nog lang meer dan 25 graden.
4: Lunchbox. De weetjestrommel van Geert de Knut.

Zo bewegen wij ons een beetje vooruit tijdens deze warme, hete dagen, tijdens deze hittegolven. Nice in Slow met de Jesse Green samen. Wel een fijne zomerplaat uit 1976. 4 over 11 tot 12 uur nog Lunchbox op de Zomerradio bij uitstek. Dit is Radio Ludo met Tina Turner en Private Dancer onder meer. We hebben Alain Chamfort, L'amour en France en Johnny Bristol. Die zitten er allemaal in bij jou. Zo dadelijk een bizar nieuwsje naar de krant, gaat hem over dode dieren bij kerken. Wat dat allemaal te betekenen viel, dat hoor je zo meteen.

bizar nieuws uit de krant. Een Britse man is opgepakt nadat bij verschillende kerken dode dieren werden aangetroffen in Groot-Brittannië. Volgens de autoriteiten zouden verdachten de dieren op meerdere locaties hebben achtergelaten. De zaak kwam aan het licht nadat kerkgangers de lugubere vondsten melden. De politie startte daarop een onderzoek en wist uiteindelijk de verdachte te identificeren. De man zou zich volgens Britse media de bijnaam Graaf Dracula hebben gegeven. Over zijn motief is voorlopig weinig officieel bekend. Onderzoekers bekijken of verschillende incidenten met elkaar verband houden. De vondsten hebben voor onrust gezorgd bij bezoekers van de betrokken kerken. De verdachte is aangehouden en wordt ondervraagd in het kader van het onderzoek. De politie benadrukt dat het onderzoek nog loopt en dat de man nog niet is veroordeeld.

0: zorgt dat uw wagen in topconditie blijft. Koop uw carcleaningproducten bij Kreins Car Products. Ze hebben een ruime keuze aan onderhoudsproducten van alle topmerken. Ook voor autoaccessoires moet je bij Kreins Car Products zijn. Zowel voor de professional als de particulier. Kijk en bestel op kreins-carproducts.be. Want bij Kreins, daar kom je niet toevallig.
1: Papa, ik wil een toneko voor mijn diertjes.
2: En wat gaan we daar doen?
1: Ik wil naar diertjes kijken.
2: Oh, sinds we bij Tom & Co geweest zijn, is er niet meer weg te houden, hè?
3: Dat is logisch. Bij Tom & Co vind je meer dan 6000 artikelen voor je favoriete huisdier. Hond, kat, konijn, hamsters, cavia's, vogels, aquariumvissen en vijvervissen. Bij Tom & Co vind je alles voor dieren en zelfs levende dieren. Alles, behalve de honden en katten. Tom & Co.
4: Achter Bloemen Thomas in Curinga Hasselt.
3: Alles aan beestige prijzen.
1: Papa!

si farà. Il ragazzo della Via Gluck. Hier in Vlaanderen had onze eigen Sanne hier op een eigen versie met Het huis dat tussen rozen stond. Ook Françoise Hardy in der tijd had er een liedje op. Maar dit was Adriano Celentano van lang geleden. Keerden we terug met dit liedje naar 1966. 12 augustus, zometeen terug in de tijd met de nieuwsfeit dag op dag. En nu nog eens naar Nederland. Willy Tex, Miss Wonderful.

0: Wat gebeurde er op deze dag, jaren geleden? Grote momenten, kleine weetjes. Nieuws dat ooit de wereld verbaasde.
1: Het is 12 augustus, we keren terug naar het jaar 2000. Toen vertrok zich een tragedie, toen de Russische atoomonderzeeër de Kursk zonk in de Barentszee. Tijdens een militaire oefening begaf het schip het plotseling na een explosie aan boord. Alle 118 bemanningsleden kwamen daarbij om het leven. De ramp schokte de wereld en bracht grote kritiek teweeg op de trage en gebrekkige reddingspoging van de Russische autoriteiten. Pas dagen later werd duidelijk hoe ernstig de situatie werkelijk was. Internationale hulp werd aanvankelijk geweigerd, wat de woede van nabestaanden vergrootte. De ramp met de Kursk blijft een pijnlijk symbool van het falend beleid en verloren mensenlevens. Dat was op 12 augustus 2000.

Zo zit de liefde in elkaar in Frankrijk. L'amour en France, dat was Alain Chauffeur deze voormiddag. Stilaan richting 11:30, stilaan tijd om er een aperitiefje bij te nemen. En het is er het goede weer voor, om een beetje af te koelen en gewoon te genieten. Laten we dat samen doen, ook met Andy Williams intussen, The Moon River.

0: Zeg schat, heb je die factuur van onze elektriciteit gezien?
1: Ja, het wordt hoog tijd dat we daar iets aan doen. Maar hoe?
0: Oh, ik weet het. We bellen Wopa Saving Energy. Die hebben zonnepanelen, thuisbatterijen en laadpalen.
1: Schat, dat is een goed gedacht.
2: Wopa Saving Energy Riemst. Wij verlagen uw energiefactuur. Bel Wopa op 012 69 0044. Of kijk op wopa.be.

In der tijd scoorde Jay and the Americans met hun tophit Caramilla. Dit was een ander liedje van die Jay and the Americans in Come a Little Bit Closer uit 1964. Met daarvoor nog zij de jaren 80 Private Dancer, Dance for Her Money, was een filmsang van Tina Turner. Tina die ook al een tijdje niet meer onder ons is. Straks de weetjesstrommel, waarin we het hebben over wandelen in de 18e eeuw. Na Mr. Barry White en zijn Love Unlimited Orchestra, hier is The Love's Theme.

0: Leuke weetjes, grappig en raar. Soms zo bizar dat je denkt, echt waar? Op de radio elke keer een verrassing. Uit de weetjestrommel natuurlijk.
1: Laten we het eens hebben over wandelen vandaag. In de 18e en 19e eeuw werd wandelen vaak als iets voor arme mensen beschouwd. De elite reisde per koets of per paard. Lopen was voor wie zich geen vervoer kon veroorloven. Vrouwen van stand of adel liepen zelden buiten zonder begeleiding, uit angst voor roddels. Een man die zonder reden wandelde, werd soms voor een vagebond gehouden. Pas met schrijvers als Rousseau en later romantici werd wandelen weer chic. Zij zagen het als een bron van inspiratie en innerlijke rust. Sindsdien is wandelen van onbeschaafd tot hip en gezond getransformeerd. Maar in de 18e en 19e eeuw werd het als iets voor arme mensen beschouwd.

Wat opeenvolgend, twee fijne discoplaten uit de 70s. Casey and the Sunshine Band met Come to My Island. En ook Dancing on a Saturday Night, hier achterop met Barry Blue. Dat was het voor deze voormiddag, deze woensdag 12 augustus. Straks doorheen de middag de jukebox aan met je toonaangevende retroplaten. Hier is nog Rocco Granata en Bush Kemi samen, O Saracino. En vanavond om 17:00 is Koen Baks hier. Dus blijf gewoon bij ons, bij Radio Luto.

0: Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.
1: Jouw leukste evergreens.
2: Goedemiddag. Geniet van je dag. Ludo.
0: Dit is het Regio Radio Nieuws.
3: In Tiene gaan vrijwilligers van VZW Tiene beleefd de stadsbakoven op het Torkesplein restaureren. De bijna 20 jaar oude leemoven raakte beschadigd door slijtage en vandalisme. Met de renovatie wil de VZW van de oven opnieuw een levendige ontmoetingsplek maken. Naast bakactiviteiten zijn er ook plannen voor educatieve projecten met scholen. Bij de flitsmarathon van afgelopen weekend heeft de politiezone Noord-Limburg ruim 1100 voertuigen gecontroleerd. Daarbij werden 190 snelheidsovertredingen vastgesteld. De zwaarste overtreder reed 113 km per uur, waar maximaal 70 is toegelaten. De politie benadrukt dat snelheidscontroles nodig blijven om de verkeersveiligheid te verhogen. We krijgen opnieuw zomersweer. Het blijft droog met veel zon en dankzij zeer warme lucht stijgt het kwik lokaal tot net onder de 30 graden. Er waait een zwakke tot matige oostenwind. Ook de vooruitzichten blijven heet, want morgen wordt het nog warmer met temperaturen die kunnen oplopen tot zo'n 35 graden. De avond verloopt wel zwoel met nog lang meer dan 25 graden.

0: Ja hoor, een echte gezellige winkel bestaat nog.
1: Er is altijd een Alvo in de buurt.
0: Vers fruit en groenten. Echt lekkere beenhouwerij. En keuze uit meer dan 300 streekproducten.
1: Het voelde direct los. En je ziet wat je koopt en dat is altijd kwaliteit en bio's.
0: Dat is Alvo.
1: Dat is Alvo.
0: Elke dag open vanaf 8 uur. Ook op zondag voormiddag. Enkel maandag voormiddag gesloten. Alvo Supermarkt Kortesem. Hasselt Systeemweg 77.

leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

De spoeddiensten aan onze kust hebben deze zomer hun handen vol. Ze behandelen zo'n 10% meer patiënten dan tijdens dezelfde periode vorig jaar. Dat komt door het extreem warme weer en de vele evenementen die extra volk naar zee lokken. Veel van die patiënten belanden in het ziekenhuis met uitdrogingsverschijnselen of een alcoholintoxicatie. Ook ziekenwagens en mugteams krijgen meer oproepen. De hitte verandert niets aan de afstand van de dodentocht. Die blijft vrijdag 100 kilometer lang. Dat heeft de organisatie beslist na overleg. Er komen wel meer rustplaatsen en extra waterpunten. Wie deelneemt, krijgt de raad om een pet of een hoed mee te nemen. Een geschenkbon zal vanaf april volgend jaar 2 jaar geldig zijn. Dat heeft de ministerraad beslist. De nieuwe regeling moet consumenten beter beschermen tegen bonnen die te snel vervallen of waarvan de geldigheidsduur onduidelijk is. Voor meer beurtenkaarten komt er een wettelijke minimumtermijn van 1 jaar. Oekraïne wil de vredesgesprekken opnieuw opstarten. President Zelensky heeft daarvoor een nieuw vredesplan ingediend bij de Verenigde Staten. Dat zegt hij in een videoboodschap. Zelensky vreest dat de oorlog in Oekraïne naar de achtergrond verdwijnt door het conflict in het Midden-Oosten. Hij vraagt Washington om de druk op Rusland verder op te voeren. In Colombia hebben hulpverleners bijna 1,5 dag na de zware aardbeving een vrouw levend van onder het puin gehaald. De reddingsoperatie verliep bijzonder moeilijk en duurde bijna 16 uur. De vrouw stelt het naar omstandigheden behoorlijk goed. De aardbeving eiste al meer dan 240 mensenlevens. De zon schijnt volop bij maxima rond 33 graden. Vanavond zijn de weersomstandigheden ideaal om naar de eclips te kijken. Morgen en overmorgen blijft het zonnig en kan het kwik klimmen tot 35 graden. In het weekend zorgt iets frissere lucht voor wat verkoeling. Er is dan ook kans op regen of een onweersbui.

0: diertjes.
1: En wat gaan we daar doen?
0: We gaan naar diertjes kijken.
1: Oh, sinds we bij Tom & Co. geweest zijn, is er niet meer weg te houden, hè?
2: Dat is logisch. Bij Tom & Co. vind je meer dan 6000 artikelen voor je favoriete huisdier. Hond, kat, konijn, hamsters, cavia's, vogels, aquariumvissen en vijvervissen. Bij Tom & Co. vind je alles voor dieren en zelfs levende dieren. Alles, behalve de honden en katten. Tom & Co.
3: Achter Bloemen Thomas in Curinge-Hasselt.
2: Alles aan beestige prijzen.
0: Papa!
4: Zorg dat uw wagen in topconditie blijft. Koop uw carcleaningproducten bij Krijns Car Products. Ze hebben een ruime keuze aan onderhoudsproducten van alle topmerken. Ook voor autoaccessoires moet je bij Krijns Car Products zijn. Zowel voor de professional als de particulier. Kijk en bestel op krijns-carproducts.be. Want bij Krijns, daar kom je niet toevallig.

0: Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.
1: Jouw leukste evergreens.
2: Goedemiddag. Geniet van je dag. Ludo.
0: Dit is het Regio Radio Nieuws.
3: Terwijl de droogte aanhoudt, slaagt een bedrijf in Boutersum erin om water te maken uit varkensmest en ander organisch afval. Dagelijks produceert het zo'n 200.000 liter gezuiverd water voor landbouwers. Door de grote vraag uit onder meer Limburg volstaat die productie momenteel zelfs niet om alle aanvragen te beantwoorden. Onze wijnbouwers uit de regio maken zich op voor een uitzonderlijk vroege druivenoogst. Door de warme en droge zomer kan er op sommige domeinen al binnen enkele weken geplukt worden. Ondanks vorstschade in het voorjaar zijn de verwachtingen hoog gespannen. De opbrengst zal wellicht lager liggen, maar de kwaliteit van de druiven belooft volgens de wijnmakers uitstekend te worden. We krijgen opnieuw zomersweer. Het blijft droog met veel zon en dankzij zeer warme lucht stijgt het kwik lokaal tot net onder de 30 graden. Er waait een zwakke tot matige oostenwind. Ook de vooruitzichten blijven heet, want morgen wordt het nog warmer met temperaturen die kunnen oplopen tot zo'n 35 graden. De avond verloopt wel zwoel met nog lang meer dan 25 graden.

0: Kleedtiertjes.
1: En wat gaan we daar doen?
0: Kleedtiertjes kijken.
1: Oh, sinds we bij Tom & Co geweest zijn, is er niet meer weg te houden, hè?
2: Dat is logisch. Bij Tom & Co vind je meer dan 6000 artikelen voor je favoriete huisdier. Hond, kat, konijn, hamsters, cavia's, vogels, aquariumvissen en vijvervissen. Bij Tom & Co vind je alles voor dieren en zelfs levende dieren. Alles, behalve de honden en katten. Tom & Co.
3: Achter Bloemen Thomas in Curinga-Hasselt.
2: Alles aan beestige prijzen.
0: Papa!
4: Zeg, schat, heb je die factuur van onze elektriciteit gezien?
5: Ja, het wordt hoog tijd dat we daar iets aan doen. Maar hoe?
4: Oh, ik weet het. We bellen Wopa Saving Energy. Die hebben zonnepanelen, thuisbatterijen en laadpalen.
5: Schat, dat is een goed gedacht.
6: Wopa Saving Energy Riemst. Wij verlagen uw energiefactuur. Bel Wopa op 012 69 0044. Of kijk op wopa.

en genereus. Onder de glaas van de monnen strollen we die langse wereld een avondelijks bed. Gaan mij naar de kroegen vol vrouwen en matrozen.

leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

Alweer is in kuststad Blankenbergen een aanrijding gebeurd met de kusttram. Een bejaarde man is daarbij ernstig gewond geraakt. De man van 87, die ook een fiets bij zich had, was vast komen te zitten tussen de tram en een metalen afsluiting. Hoe dat kon gebeuren is niet duidelijk. Alle passagiers moesten de tram verlaten en het tramverkeer was tijdelijk onderbroken. Bij een bouwbedrijf in Lubbeek in Vlaams-Brabant is rond 13 uur vanmiddag een felle brand uitgebroken. Het bedrijf doet ook aan afvalverwerking en het vuur is ook ontstaan in een afvalberg. Tot ver in die regio is een grote rookpluim te zien en omwonenden moeten ramen en deuren gesloten houden. Brandweer en politie zijn massaal ter plaatse. In Beveren is een man omgekomen toen hij thuis aan zijn auto sleutelde. Vermoedelijk is een krik omgevallen die de auto omhoog hield. De man van 68 is daarbij geplet geraakt. Zijn vrouw deed de ontdekking en belde meteen de hulpdiensten, maar alle hulp kwam te laat. De echtgenote is na drama opgevangen door de politie. In de Spaanse Pyreneeën is het lichaam gevonden van de paraglider die daar al sinds zaterdag vermist was. Het gaat om een 50er en volgens Spaanse media om een Belg, maar de FOD Buitenlandse Zaken spreekt dat tegen. De man was ervaren in zijn sport en gebruikte professioneel materiaal. Het is onduidelijk wat er is misgelopen. Op het EK Atletiek in Birmingham is Delphine Nkansa er niet in geslaagd zich te plaatsen voor de halve finales op de 200 meter. Ze eindigde in haar reeks vierde en kwam uiteindelijk 200ste te kort om door te stoten. Nkansa won al brons op de 100 meter en loopt later deze week ook nog de 4x100 met de Belgian Rockets. In de 400 meter won Helena Ponet vlot haar reeks. Ze mag daardoor morgen zeker aantreden in de halve finales. Het is opnieuw een hoogzomerdag. Aan zee is het net geen 30 graden. In het centrum en de Kempen zijn er pieken tot 33. Morgen en overmorgen kan dat 35 graden worden.

0: Ja hoor, een echte gezellige winkel bestaat nog.
1: Ja, er is altijd een Alvo in de buurt.
0: Vers fruit en groente, echt lekkere beenhouwerij en keuze uit meer dan 300 streekproducten.
1: Het voelde echt thuis en je ziet wat je koopt en dat is altijd kwaliteit en vers.
0: Dat is Alvo.
1: Ja, dat is Alvo.
0: Elke dag open vanaf 8 uur, ook op zondag voormiddag. Enkel maandag voormiddag gesloten. Alvo Supermarkt Kortesem, Hasselt Systeemweg 77.

rot and burn in hell. May your walls fall and may I live to tell.

0: Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.
1: Jouw leukste evergreens.
2: Goedemiddag. Geniet van je dag. Ludo.
0: Dit is het Regio Radio Nieuws.
3: In Tiene gaan vrijwilligers van VZW Tiene beleefd de stadsbakoven op het Torkesplein restaureren. De bijna 20 jaar oude leemoven raakte beschadigd door slijtage en vandalisme. Met de renovatie wilde VZW van de oven opnieuw een levendige ontmoetingsplek maken. Naast bakactiviteiten zijn er ook plannen voor educatieve projecten met scholen. Bij de flitsmarathon van afgelopen weekend heeft de politiezone Noord-Limburg ruim 1100 voertuigen gecontroleerd. Daarbij werden 190 snelheidsovertredingen vastgesteld. De zwaarste overtreder reed 113 km per uur, waar maximaal 70 is toegelaten. De politie benadrukt dat snelheidscontroles nodig blijven om de verkeersveiligheid te verhogen. We krijgen opnieuw zomersweer. Het blijft droog met veel zon en dankzij zeer warme lucht stijgt het kwik lokaal tot net onder de 30 graden. Er waait een zwakke tot matige oostenwind. Ook de vooruitzichten blijven heet, want morgen wordt het nog warmer met temperaturen die kunnen oplopen tot zo'n 35 graden. De avond verloopt wel zwoel met nog lang meer dan 25 graden.

0: zorgt dat uw wagen in topconditie blijft. Koop uw carcleaning producten bij Kreins Car Products. Ze hebben een ruime keuze aan onderhoudsproducten van alle topmerken. Ook voor autoaccessoires moet je bij Kreins Car Products zijn. Zowel voor de professional als de particulier. Kijk en bestel op kreins-carproducts.be. Want bij Kreins, daar kom je niet toevallig.
1: Papa, ik wil dat toch lekker. Voor mijn diertjes.
2: En wat gaan we daar doen?
1: Ik wil naar diertjes kijken.
2: Oh, sinds we bij Tom & Co geweest zijn, is er niet meer weg te houden, hè?
3: Dat is logisch. Bij Tom & Co vind je meer dan 6000 artikelen voor je favoriete huisdier. Hond, kat, konijn, hamsters, cavia's, vogels, aquariumvissen en vijvervissen. Bij Tom & Co vind je alles voor dieren en zelfs levende dieren. Alles, behalve de honden en katten. Tom & Co.
4: Achter Bloemen Thomas in Curinga Hasselt.
3: Alles aan beestige prijzen.
1: Papa!

leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

Alweer is in kuststad Blankenbergen een aanrijding gebeurd met de kusttram. Een bejaarde man is daarbij ernstig gewond geraakt. De man van 87, die ook een fiets bij zich had, was vast komen te zitten tussen de tram en een metalen afsluiting. Hoe dat kon gebeuren is niet duidelijk. Alle passagiers moesten de tram verlaten en het tramverkeer was tijdelijk onderbroken. Bij een bouwbedrijf in Lubbeek in Vlaams-Brabant is rond 13 uur vanmiddag een felle brand uitgebroken. Het bedrijf doet ook aan afvalverwerking en het vuur is ook ontstaan in een afvalberg. Tot ver in die regio is een grote rookpluim te zien en omwonenden moeten ramen en deuren gesloten houden. Brandweer en politie zijn massaal ter plaatse. In Beveren is een man omgekomen toen hij thuis aan zijn auto sleutelde. Vermoedelijk is een krik omgevallen die de auto omhoog hield. De man van 68 is daarbij geplet geraakt. Zijn vrouw deed de ontdekking en belde meteen de hulpdiensten, maar alle hulp kwam te laat. De echtgenote is na het drama opgevangen door de politie. In de Spaanse Pyreneeën is het lichaam gevonden van de paraglider die daar al sinds zaterdag vermist was. Het gaat om een 50er en volgens Spaanse media om een Belg, maar de FOD Buitenlandse Zaken spreekt dat tegen. De man was ervaren in zijn sport en gebruikte professioneel materiaal. Het is onduidelijk wat er is misgelopen. Op het EK Atletiek in Birmingham is Delphine Nkansa er niet in geslaagd zich te plaatsen voor de halve finales op de 200 meter. Ze eindigde in haar reeks vierde en kwam uiteindelijk 200ste tekort om door te stoten. Nkansa won al brons op de 100 meter en loopt later deze week ook nog de 4x100 met de Belgian Rockets. In de 400 meter won Helena Ponet vlot haar reeks. Ze mag daardoor morgen zeker aantreden in de halve finales. Het is opnieuw een hoogzomerdag. Aan zee is het net geen 30 graden. In het centrum en de Kempen zijn er pieken tot 33. Morgen en overmorgen kan dat 35 graden worden.

0: Ja, het blijft nog altijd mooi klinken, deze klassieker van de Britse band The Sweet. En een van hun veel hits was deze Funny Funny. Een heel goede namiddag. Het is woensdag 12 augustus. Dat betekent dat we toe zijn aan de midweekse Hallo Limburg hier bij Radio Ludo. En dat doen we tot vanavond 7 uur met zometeen de man uit Duitsland die gold decennia lang als de beroemdste Griek van Duitsland. Zijn muzikale carrière begon hij in 65 met een Duitsstalige cover van dat nummer van Elvis, Crying in the Chapel. Maar een van zijn absolute megahits is het nummer Anita, waarmee hij ook bij ons scoorde in 1976. Zometeen hier bij ons, Costa Cordalis.
1: Hallo Limburg, met Koen Baks.

Ja, dat was hem dus, de bekendste Griek uit Duitsland. Oftewel Costa Cordalis, die in de 76 dus een mega-hit scoorde met Anita. Dat ook zowel bij ons als in Nederland en natuurlijk ook in Duitsland een gigantisch succes werd. En nu naar The Platters, hier bij ons met I'm Sorry.

Zorgwerkers.be en like us op Facebook. Al jouw verzekeringen vertrouw je toe aan Loret Winters Verzekeringen in Borgloon, Helchteren en Pelt. De makelaar aan huis, zowel particulier als professioneel. Bekijk hun uitgebreid aanbod op de site l-w.be of bel 012 24 10 29. Loret Winters Verzekeringen. De makelaar met een verrassende service en die altijd bereikbaar is.

de man wordt 78, viert alweer 55 jaar op de planken. En dat doet hij met een grote uitverkochte show in Mol Postel. En in het najaar organiseert hij weer zijn 39ste fanreis naar Joret de Mar. Gigantische operatie waarbij zo'n 1200 fans, verdeeld over 23 bussen en 4 vliegtuigen, meereizen met hem naar de Spaanse kust. Dat was Salim Segers en dat in Aja.

Je hoorde Engelbert Humperdinck hier bij Radio Ludo in deze The Way It Used To Be. Ja, vandaag staat zo'n beetje alles in het teken van de zonsverduistering en wie vandaag het beste eclipsspektakel in Europa wil zien, moet daarvoor in het noorden van Spanje zijn. Maar die unieke ervaring dreigt namelijk uit te monden in verkeerchaos. De lokale autoriteiten verwachten dat Spanjaarden en ook toeristen massaal naar dezelfde locaties zullen trekken voor dat spektakel. Een schatting van het Spaanse ministerie van Wetenschap gaat uit van zo'n 400.000 tot 1,5 miljoen autoritten naar de gebieden waar de zonsverduistering gedeeltelijk tot volledig te zien zal zijn. En daarom roept het Spaanse ministerie op om niet meer in de auto te stappen als je van op je huidige locatie ook al kan genieten van die eclipse.

een beetje rock and roll van deze Gene Vincent in Say Mama. En Limburg rouwt om het overlijden van Michiel van de Weert. Daarover zometeen nog meer nieuws na deze van Louis Neus.

Wijlen Louis Neeuwsen, dat met deze aan het strand van Oostende. En nog even naar het overlijden van Michiel van de Weert in Diepenbeek. Zijn begrafenis vindt aanstaande maandag plaats, en dat op vraag van de familie. En ook als laatste wens van Michiel zelf. En dat gebeurt in de CGK Arena in Genk om 16 uur. Ja, Michiel was daar jarenlang een geliefde verschijning in het stadion en was ook lid van Blue Army on Wheels. Dat is de supportersgroep voor mensen met een beperking. De plechtigheid is toegankelijk voor iedereen die Michiel een laatste groet wil brengen, en die wordt ook live gestreamd. En vanaf nu vrijdag kan trouwens een rouwregister ingevuld worden in het Voetbalmuseum Goldmine.

ze lag te slapen. Vroeg haar gisterenavond, wacht op mij. Misschien ben ik vanavond vroeger vrij. Ze knikte wel van ja, maar zij kent mij. Oh yeah. Nu sta ik voor je.

Don Rosenbaum. En dat in Swimming into Deep Water. Zometeen weer ons muzikaal feit van vandaag, 12 augustus. Maar eerst nog dit vrolijke deuntje van The Crystals.

Ja, toch wel zomerse opname van de Crystals hier bij ons met de Do Run Run. En dan wat muzikale feiten van vandaag, 12 augustus. Onder meer in 1974 verneemt de directie van het toen populaire Radio Veronica dat ze vanaf 31 augustus hun uitzendingen moeten staken. Door het verdrag van Straatsburg moeten zowel Radio Veronica, Radio Noordzee als ook Radio Atlantis hun uitzendingen staken. En op deze dag, 1966, wordt Distant Drums van Jim Reeves in het Verenigd Koninkrijk op single uitgebracht. De countryzanger nam het nummer kort voor zijn dood op en dat was in 31 juli 1964. En vanaf 22 september staat de single 5 weken op de nummer 1 in de Britse top 40.

de zomer die maar blijft duren. Dat was de muziek van de Shakespeares in Summertime. En ons programma blijft ook nog een beetje duren. Zometeen deel 2 hier van Hallo Limburg. Ik heb nog deze van Glen Campbell.

Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

Overal in het land maken mensen zich op voor de gedeeltelijke zonsverduistering die vanavond te zien is tussen 19:18 en 21:05. Wie het spektakel met eclipsbril goed wil zien, zoekt een plek met vrij zicht richting west-noordwest, met zo weinig mogelijk bomen of gebouwen. Aan zee zijn de plekjes op het strand uiteraard gegeerd. Diverse volkssterrenwachten in het land, onder andere in Gent, Hoven, Zeebrugge en Grimbergen, stellen telescopen met zonnefilters op om de eclips veilig waar te nemen. Ook op het dak van het MAS in Antwerpen is dat het geval. De felle brand bij een bouwbedrijf en afvalverwerker in Lubbeek in Vlaams-Brabant is onder controle. Niemand raakte gewond en de brandweer kon alle huizen en tuinen in de buurt vrijwaren. Een naburig woonzorgcentrum moet nog ramen en deuren dicht houden en het nablussen zal allicht nog uren duren. Het vuur was ontstaan achterin een loods met afval en isolatiemateriaal en zorgde voor enorme rookontwikkeling. In Frankrijk moeten 5 jongeren, onder wie 1 minderjarig, voor de rechter komen omdat ze een professionele droneservice runden die pakketten drugs en gsm's bezorgde aan gedetineerden in Lyon. Sommige gevangenen bestelden zelfs afhaalmaaltijden via de dienst. De jongeren leverden op 2 maanden tijd bijna 2000 pakjes. Via Airbnb huurden ze logementen dicht bij de gevangenis en maakten daar de orders klaar. Bij huiszoekingen nam de politie naast drugs een auto, 6000 euro cash en een superdrone met 18 batterijen in beslag. Volgens het Franse gevangeniswezen zijn droneleveringen een echte plaag geworden. Voetbalclub OH Leuven staat te koop. Het Thaise bedrijf King Power heeft financiële moeilijkheden en zet de eerste klasser in de etalage. Ook moederclub Leicester City zit mee in de deal en dus ook het enorme nieuwe trainingscomplex in Leicester. Door beide teams van de hand te doen, hopen de eigenaars 260 miljoen euro te vangen. Tot nog toe zijn er geen kandidaten. Leicester degradeerde zo pas naar de Engelse derde klasse en bij ons kon OHL zich maar nipt handhaven in de Pro League. Vanavond helder en nog laat op de avond warme temperaturen. Vannacht minima tussen 11 en 20 graden. Morgen 29 graden aan de kust en tot 33 elders. Your attention, please. Dit is Koen.

0: Slaaploze nachten bij Gary and the Pacemakers met deze You're the Reason. Een hele goede avond en welkom alweer in deel 2 van Hallo Limburg met zometeen Willeke Alberti en het mooie samen zijn.
1: Hallo Limburg met Koen Bax.

Een vriendje, mag ik even met je praten? Want het verwart me wat er met ons twee gebeurt. Heb jij dat ook? Gevoel van angst dat je bekruipt.

meesterwerkje van Neil Diamond in I Am, I Said. En nu gaan we terug naar 1966. Dit is een van de meest iconische Franse slows uit de jaren 60 en betekent ook de definitieve doorbraak van de Franse singer-songwriter Pascal Danel. Met hem gaan we richting La Plage au Romantique.

0: Zorg dat uw wagen in topconditie blijft. Koop uw carcleaning producten bij Krijns Car Products. Ze hebben een ruime keuze aan onderhoudsproducten van alle topmerken. Ook voor autoaccessoires moet je bij Krijns Car Products zijn. Zowel voor de professional als de particulier. Kijk en bestel op krijns-carproducts.be. Want bij Krijns, daar kom je niet toevallig.
1: Papa, ik wil dat tonnenkoop. Voor mijn diertjes.
2: En wat gaan we daar doen?
1: Ik wil naar diertjes kijken.
2: Goh, sinds we bij Tom & Co geweest zijn, is er niet meer weg te houden, hè?
3: Dat is logisch. Bij Tom & Co vind je meer dan 6000 artikelen voor je favoriete huisdier. Hond, kat, konijn, hamsters, cavia's, vogels, aquariumvissen en vijvervissen. Bij Tom & Co vind je alles voor dieren en zelfs levende dieren. Alles, behalve de honden en katten. Tom & Co.
4: Achter Bloemen Thomas in Curinga Hasselt.
3: Alles. Aan beestige prijzen.
1: Papa.

Ja, leuk plaatje van Herb Alworth in deze Spanish Flea. Zometeen is er nieuws over Pukkelpop, maar meer bepaald over het verkeer aldaar. Eerst nog BZN met Jan Keijzer en Annie Schilder in deze Mon Amour.

Ja, het was een beetje de liefdesverklaring van Jan Keizer naar zijn Annie Schilder bij BZN en dat in Mon Amour. En dan naar de Pukkelpop Weide, want die maakt zich weer klaar voor tienduizenden festivalgangers. En daarom is de Kempische Steenweg afgesloten van woensdag 19 augustus om middernacht tot en met maandag 24 augustus om 16 uur. Rij je dus van Hasselt naar Zonhoven, volg dan de omleiding via de Corda Campus, de Walenstraat, Kiewitstraat, Bokrijkseweg en de Beverzakstraat. En van Zonhoven naar Hasselt rij je best via de Ranonkelstraat, Slangbeekweg en de Paalsteenstraat.

dit is ook een groot hit geweest. En dat was Enigma met Sadness. Zometeen is er nog wat nieuws uit Limburg. Maar eerst nog de muziek uit het zonnige zuiden met Eros Ramazzotti.

Dat was een Eros Ramazzotti. En dan even richting de Sendelo Ham, want daar is er weer het vierdaagse festival Bergfeest. Dat barst morgen los en duurt dus van donderdag 13 tot en met zondag 16 augustus. Het evenement vindt plaats op de bekende festivalweide Van Rode en brengt daarbij een bomvolle line-up met grote Belgische en Nederlandse artiesten. Zo is er donderdag 13 augustus Kate Ryan tijdens een gratis afterwork party. Zij viert meteen haar 25-jarig jubileum. Ook DJ Frank, Bushemi en Snapback staan daar op het podium. Vrijdag 14 augustus zijn daar Kensington, Zornik, Case Choice en Admiral Freebie. Zaterdag 15 augustus Meteor, Bart Peters en de Ideale Mannen, Davina Michel, Laura Tesoro en Royal Beat. En dan nog zondag 16 augustus, dan is er de familiedag met onder meer K3, Samson en Marie, Kleimans en Van Geel, de Romeo's en Level 6. Voor meer informatie kan je terecht op de website tesenderloham.be.

De Dave Clark 5 en Glad All Over. Maar voor ons nog niet, want we hebben nog zometeen ons muzikaal feit na deze plaat van Paul Severs.

Paul Severs. En dan het muzikale feit van vandaag in 1978, want dan staan de Commodores met Three Times a Lady voor het eerst op de nummer 1 in de Billboard Hot 100. Ja, Lionel Richie schreef dit nummer als een ode aan zijn toenmalige echtgenote, zijn moeder en grootmoeder. Vandaar dus de titel Once, Twice, Three Times a Lady. Trouwens, dat nummer was de enige nummer 1 hit voor Motown in de VS en de eerste in de Britse top 40.

meantime, why don't the five of us just blow some harmony?

Ja, het welbekende nummer Tears on My Pillow. En dit was de versie door New Edition. Meteen het einde van deze Hallo Limburg. Morgen zijn we weer. Zelfde tijd, zelfde zender. En we gaan eruit met deze van de band Genghis Khan.

leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

Overal in het land maken mensen zich op voor de gedeeltelijke zonsverduistering die vanavond te zien is tussen 19:18 en 21:05. Wie het spektakel met eclipsbril goed wil zien, zoekt een plek met vrij zicht richting west-noordwest, met zo weinig mogelijk bomen of gebouwen. Aan zee zijn de plekjes op het strand uiteraard gegeerd. Diverse volkssterrenwachten in het land, onder andere in Gent, Hove, Zeebrugge en Grimbergen, stellen telescopen met zonnefilters op om de eclips veilig waar te nemen. Ook op het dak van het MAS in Antwerpen is dat het geval. De felle brand bij een bouwbedrijf en afvalverwerker in Lubbeek in Vlaams-Brabant is onder controle. Niemand raakte gewond en de brandweer kon alle huizen en tuinen in de buurt vrijwaren. Een naburig woonzorgcentrum moet nog ramen en deuren dicht houden en het nablussen zal allicht nog uren duren. Het vuur was ontstaan achterin een loods met afval en isolatiemateriaal en zorgde voor enorme rookontwikkeling. In Frankrijk moeten 5 jongeren, onder wie 1 minderjarig, voor de rechter komen omdat ze een professionele droneservice runden die pakketten drugs en gsm's bezorgde aan gedetineerden in Lyon. Sommige gevangenen bestelden zelfs afhaalmaaltijden via de dienst. De jongeren leverden op 2 maanden tijd bijna 2000 pakjes. Via Airbnb huurden ze logementen dicht bij de gevangenis en maakten daar de orders klaar. Bij huiszoekingen nam de politie naast drugs een auto, 6000 euro cash en een superdrone met 18 batterijen in beslag. Volgens het Franse gevangeniswezen zijn droneleveringen een echte plaag geworden. Voetbalclub OH Leuven staat te koop. Het Thaise bedrijf King Power heeft financiële moeilijkheden en zet de eerste klasser in de etalage. Ook moederclub Leicester City zit mee in de deal en dus ook het enorme nieuwe trainingscomplex in Leicester. Door beide teams van de hand te doen, hopen de eigenaars 260 miljoen euro te vangen. Tot nog toe zijn er geen kandidaten. Leicester degradeerde zo pas naar de Engelse derde klasse en bij ons kon OHL zich maar nipt handhaven in de Pro League. Vanavond helder en nog laat op de avond warme temperaturen. Vannacht minima tussen 11 en 20 graden. Morgen 29 graden aan de kust en tot 33 elders.

leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

trappen op en prikkelt mijn vermoeide reukorganen. Ik sleep me naar beneden, mijn ingewanden draaien van op zijn valdera, wat een mop. Ik neem een sigaret, ik doe een eerste trek die ergens in mijn maag begint te botsen. En aan mijn rechternier voel ik het nachtelijke bier

Maar s'avonds dan ben ik weer de frisse knaap. Daar heb ik mijn gezicht teruggevonden. Mijn ogen staan weer recht, mijn blik is ongeschonden. Van op z'n valdera, ik ben paraat. Een nieuw feest begint, ik drink, drink, drink. Ik drink me nogal tegen mijn longen. Maar enkele uren later, dan ligt er weer een kater. Van op z'n valdera, van op z'n valdera, van op z'n valdera naar mij te lonken.

Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

Bij Plopsa Ardennes aan de watervallen van Caux zijn 3 mensen licht gewond geraakt door een explosie van vermoedelijk oude oorlogsmunitie uit de Tweede Wereldoorlog. De slachtoffers zijn 2 bezoekers en een medewerker. Ze werden ter plaatse verzorgd. De ontploffing gebeurde aan de oever van de Amblève die langs het attractiepark stroomt. Dovo is ter plaatse gekomen om het explosief te onderzoeken en te verwijderen. Het pretpark kon open blijven, maar de zone rond het incident werd een tijd lang afgezet. In de zaak rond de dood van de 7-jarige Hamza uit Merchtem blijven de 3 verdachten minstens een maand langer in de cel. Dat heeft de raadkamer beslist. Het gaat om de moeder van de jongen, zijn oom en een vriendin van de moeder. De oom wordt verdacht van moord. Hij gaf toe dat hij Hamza heeft geslagen en beseft dat hij mogelijk verantwoordelijk is voor zijn dood, maar hij zegt dat hij de jongen niet wilde doden. De moeder en haar vriendin worden verdacht van schuldig verzuim. Duitsland wil de inlichtingendiensten meer bevoegdheden geven. De diensten mogen nu in principe alleen informatie verzamelen, maar wat de regering betreft mogen ze in de toekomst ook actief optreden tegen spionage en cyberaanvallen. Aanleiding is de groeiende dreiging vanuit Rusland, dat vaker spionage en sabotage onderneemt in Duitsland en in Europa. Landen die in oorlog zijn, mogen niet automatisch het Eurovisie Songfestival organiseren als ze winnen. Dat heeft organisator EBU bekendgemaakt. Tot nu was het bijna altijd zo dat de winnaar van het Songfestival het jaar daarna het evenement organiseert. Door de nieuwe regels zou een Songfestival in Israël op dit moment niet kunnen door de oorlog in Gaza. Het Songfestival van komend jaar vindt plaats in Bulgarije. Volop zon deze donderdag en temperaturen tot 35 graden. Vrijdag hetzelfde weer, vanaf zaterdag zijn regen en onweer mogelijk.

Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

Kom, wacht nog even. Iets moet mij van het hart. Wat ik wil zeggen klinkt misschien wat verward. Ik wil dat je weet.

grootste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.